0: Kiss FM, Nice.
1: Wat die verkeer aan betref, het ons 'n nuwe enetjie aangemeld, se pas en een site, se stilstaande voertuig daar by Atterbury weg. Die verkeer word nie regtig daardeur geaffekteer nie, hy blok die skouer van die pad. So neem kennis daar, die linkerbaan en gedeelte van die skouer van die pad. Die res is maar allemaal dieselfde wat ons vroeger gehad het, en een site by Rivonia weg, een stilstaande voertuig, en in Noord by Beurs Noordeerheiland, een stilstaande voertuig, en in Noord by Albertina Sisulu weg is daar een ongeluk aangemeld. Dan die N3 Noord, by Londenweg is stilstaande voertuig, N12 Oos, een ongeluk by Gelulies aangemeld, weer terug op die N3 site by Van Burenweg is daar een ongeluk aangemeld, en dan Noord was daar een stilstaande voertuig, hy is opgeklaar, iets van die verlede, op die N3, N12 Wes weer eens terug, daar is twee ongelukke, by Gelulies Bissenaar op die N12 Wes, so neem kennis van daai twee, en dan N12 Wes, na die Rietfontein afrit, is daar een stilstaande voertuig, dis na by die lughawe, daai enetjie, as jy van die N12 se kant afkom. Dit is op die stadium die enigste probleme wat ek vir jou hier het op die verkeer webtuiste. Jy kan gerus nog inligting kry oor die verkeer, is baie maklik, al wat jy moet doen is maak net 'n draai op itraffic.co.za. Hier is sy, Leonie Martin, met Annie Ween.

Sy het nogal een mooie stem met die Jade. Het is Jade wat die sing met Plastic Box. Net vir het is Arne Jordaan gewees. Ek wil eerder weet as een wonder. Een van sy nieuws wat hy uitgebring het so een paar weke gelede. En dan was daar Tamlin Wessels gewees met Plan B. Die Oorloosie het aangestap na 7:45 toe. Nog op pad na ons 8:00 nuus waarna ons binnenkort gaan kyk. 8:00 nuus in sport.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

is die rockband uit Engeland, uit EMF met Unbelievable, groot gewees in die 90s en een groot hit gewees in die 90s. Dinge was in Engeland nummer 1 gewees vir 'n paar weke destyds. Michael Learns to Rock net voor dit met That's Why You Go Away, maar dit is die DJ QT remix weergawe. En van nogal lekker op die oor, moet ek sê. Geniet om, en dan Brian en Maas en Annelie Spoorit met Laaste Wens.

jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

ons hartelijke goeiemiddag aan jou. Jy is in ons kaalie by Hartie 7M. En dit is natuurlijk tyd vir Midday Magic saam met my. Tot en met net so voor 4. Nou, bring jou boogte van lekker muziek hier in die program. Net so na die handelsbreek om 14:45 gesels ons met die kunstenaar Zonnebloem. En ons gaan so'n bykie van haar verneem oor haar loopbaan en lewe en niets te enkels net so bly gerus ingeskakel. En dan so, kom ons maak het so hierby 20:15 en ek so net na 4:15, net aan die handelsbreek, gaan ons gauw kyk na die verkeer, laat die paai aangaan en al wat ek maar net kan sê is wees voorzichtig. Die paai is na daar buitenkant en ry maar voorzichtig. Chris Boney M met Going Back West.

Wel, dit was dan die prachtige muziek daar van Drums and Drum. En net voor dit, One Republic met Stop and Stare. Voor dit, de Bombalina, Yellow Polka Dot Bikini. En dat is dan die einde van Midday Magic. Die laatste uur samen met Hein tussen 3 en 4. En ja, lekker onderuit gaan daar met Zonnebloem ook vanmiddag. En gaan luisteren gerust aan muziek beschikbaar op al die onderscheiden digitale platforms. En ook natuurlijk kan je dit horen hier bij Harties FM. Om 4 uur is het nieuws tijd en hierna is het tijd voor Huiswaarts samen met Hein.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is hartelijk een goeiemorgen aan jou. Dit is Op die Kop 4 uur en tyd vir jou Nice op jou stasie Harties FM en Riebeek Valley Radio. Geskakel hoofdzakelijk by Harties FM en my naam is Hein. Hierdie uitsending word ook herlei op die senders van jou stasie in Riebeek Valley Radio en kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4.

baie geluk aan Zel met jou verjaarsdag. Die Afrikaanse sangeres hier, natuurlijk niemand anders dan nie as aan Zel, wat vandag verjaar. Ek gaan nou binnenkort een plaatsing maak op sociale media, so dat jy daar kan geluk wens op een besondere manier. Gaan lever commentaar, wens haar geluk om ons maak die rest van haar dag speciaal. Sy is 23 jaar oud, nog baie jong. Sy het op die ouderdom van 10 jaar begin sanglese neem en in 2014 was sy genooi om aan die Actors, Models and Talent for Christ deel te neem in Amerika. Sy is in 2016 en in 2019 aangewys as die winner van die Gasfontein Kunstefees en in 2020 is Anzel die algehele winner van die Performing Acts Community in Suid-Afrika aangewys. Sy was ook te sien op televisie in die sangcompetitie Begin Sing, waar sy ook die winner was van die tweede reeks. Sy is bekend vir haar treffers Klein Borreltjie Groot Gif, Lawaai Water, Reels en vele meer. Baie baie geluk Anzel met jou 23ste verjaarsdag. Hier is een van haar groot treffers, Klein Borreltjie Groot Groot Gif, en dan gaan ons nog twee van haar mooie muziekies luister, of kan ek sê liedjies luister, Reels en ook Lawaai Water. Bly ingeskakel.

Ja, dat was een liedje wat is een beetje terug van een tijd. Allman Brothers Band. Allman of Allman Midnight Rider. Aangevraagd door onze winnaar van Woorddraaiverdag, Johan Smith van KZN. Kom ons kyk gou vinnig na jou streeks weer in die verskeie provinsies. Hier Hartbees Poort Noordwes, dan ook jou stasieland wat Brackenfell Weskaap beteken en Riebeekvallei vir die Riebeekvallei Radio luisteraars. Hoe lyk jou weer vir die volgende paar dae?

0: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: The seasons are changing and at the Hatfield Motor Group it's officially hunting season for the best deals on new and used vehicles. Hear that? That's the call of the perfect family SUV. Big, strong and ready to handle every school run and holiday road trip. Need speed? Our sports cars are sleek, powerful and built to move. And for the adventure lover...

Wel, dit is nou precies 19 minuten na 5. Het is tijd voor Nies Focus. Ons belangrijkste nieuwszaken van die dag, waarop ons niet zo vluchtig, waar ons niet vluchtig kijk. Voordat ons die verkeer weer voor jou na doen en natuurlijk ook die sportnieuws dan kijk. Maar kom ons kijk wat se belangrijke nieuws was daar vandaag. Actualiteit. Onthou vanavond die brandstofprijs wat stijg. Dus om 12 uur middernacht oor die R3 vir 95 en 93 octaan brandstof. En dan oor die R6 vir dieselvoertuig. Dis nie speelikies nie, gaan maak jou tank vol as jy kan. Natuurlijk voor 12 vanavond.

0: KwaZulu-Natal, om vinnig net te kyk na die N3 Noord. En as ons daar kyk, dis die afrit by Dr. Chota Matola. Daar is een stilstaande voertuig aangemeld op die N3 Noord, daar by die afrit by Dr. Chota Matola. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit daar. Hier in Gauteng, die R21 suid afrit vanaf Griffithsweg. Daar was ongeluk op die R21 in een suidelike richting net voor die Rietfontein Wisselaar. Ry versigtig in daardie area. Die N1 Pretoria Hoofweg in een noordelike richting afrit vanaf Ellendale Weg. Stilstaan een voertuig op die N1 Noord. Dit is net voor die afrit by New Road. KwaZulu-Natal weer daar, die berug daar, het kaas hier en waar is hy nou hier? Hier kom hy nou. Die N2 Suid, afrit vanaf Solomon Mutlangu. Daar was ongeluk op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Solomon Mutlangu, dis daar in kaas hierin. Die rechterbaan is tans gesluit. Die N2 Suid, afrit vanaf Solomon Mutlangu, asseblief daar, die ongeluk daar, word weer eens net hier onderstreep, as baie belangrik om op die uitkijk voor te wees, so neem kennis. Lyk my dis al wat die verkeer aan betref, geen ander ernstige verkeersprobleme wat nou onder ons aandag gebring is nie. Indien jy iets gewaar of bewus is van iets, laat weet ons. 061-511-2602. Dit is 25 minuut oor 5, kom ons maak een bykie muziek. The Police uit die jare 80 met de do do do de do do da da.
1: Van Tuka tot nou. Harties FM, musiek vir jou ore.

10 minute voor 6 hier op jou gunsteling radio. Dis huiswaarts saam met Dain tot en met so 20 voor, kwart voor 7 se kant. En dan om 7 uur vanavond natuurlik Dewald Marit met sy program Pad Langs. Moenie vergeet nie, Dewald Marit wat saam met jou kuier van 7 uur vanavond af hier op jou gunsteling radio. Dankie ook aan elke luisteraar wat ingeskakel.

Tijd voor kunstenaar 3 spel. Vanavond kijken we naar kunstenaar weer eens daar in die 70e jaren. Een man met de naam van Lee Reed. Ja, gehoor van Lee Reed. Hij heeft liedjes uitgebracht zoals Slik Slak Boom Boom, Ride On en This Letter. And it's time to listen to Mr. Lee Reed. Ja, ons gaan vanavond luisteren naar die muziek van Lee Reed.

Kijk, dit is een beetje als zijn loopbaan, waar alles vandaan komt, wat hier die kunstenaar aan betreft. En ja. Let me just see. I don't know if this is the same Lee Reed that I'm talking about here tonight. Hierdie ene is een ander ene. Hey, like me hierdie is er. Google het de ander Lee Reed beter. Nie heeltemal diezelfde ene. Wacht eens, maak gauw zeker of ons die rechte Lee. Is het nou Lou of Lee Reed? Not quite sure, but this is interesting, eh? Maar niet te min, ek kan nie op die regte inligting afkom nou wat Lee Reed aan betref nie, so ek is nie seker, ek is nie heeltemal seker wat hier aan die gang is, hoekom Google vir my die verkeerde Lee Reed gee nie, maar kom ons luister maar na die muziek van Lee Reed, hy kom in die 70er jare uit, al speel hy 3 van sy liedjies gauw vinnig vir jou, Sleek Slack Boom Boom, en dan is daar natuurlijk die liedjie Ride On and This Letter. Jy moet dit geniet vanaan, die kunstenaar 3 spel vanaan die muziek van Lee Reed.

0: was dan vandaag se uitgawe van Huiswaarts saam met Daan hier op jou gunsteling radio. En ons is môre middag weer terug tussen 4 en 7 met nog 'n uitgawe van Huiswaarts saam met Daan op Barties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dankie ook vir jou wat deelgeneem het aan ons spiertjie. Ons ja, dat jy kontak gemaak het om hallo te sê, ek waardeer dit baie baie. Dankie. Ons gaan nou afsluit, net na die handelsbreek speel ek vir jou uit met 'n liedjie uit die 60er jare, die Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Dan vanavond om 7 uur is het Dewald Mirits met Pad Langs. Recht deur tot om 10 uur vanavond hier op jou gunsteling radio. Dis net na 10 vanavond, van 10 uur af, of eerder van 7 uur, excuse, van 7 uur tot 10 uur vanavond, Dewald Mirits. My tyd om te groet, ek hoop jy het 'n heerlijke aand, heerlijke nagrus. Weer staan maar, of staan maar die weer, joeg, hierdie weer is zwaar en harties geweest, nou rug je terug, baie reen wat alweer hier val. Maar ja, niet te min een heerlijke aand vir jou, wonderlijke woensdag vir jou morgen, morgen klein saterdag, klein morgenmiddag, weer voor die radio, ek is weer hier 3 uur morgenmiddag vir Midday Magic, en dan huiswaarts aan het eind van 4 tot 7. Van my kant af tot morgen, mooi bly en bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek randbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Bly maar een prachtige lied daar en dit was die weergawe van Garth Brooks hier by Harties FM. Jy is ingeskakel by pad langs, ek is Dewald Maritz en ek gaan jou geselskap hou tot so skyns voor 10, so my nergens heen gaan nie, anders gaan jy uitmis man. Ons moet gauw winkels toe net na Blue Systems History, Erik is Nel saam met Adam Tasbok van Blerk en der Fences, Harde Kole en Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.
1: Ja, wrachtig, kom beleef aroma-ryke koffie in Afrikaans. By I.I.'s Koffiehuis in Hartbeespoort praat ons jou taal. Lag ons saam en koffie, die skink ons met trots en persoonlikheid. Of jy nou hou van 'n sterk espresso, romerige cappuccino, saki-maki, kom smul aan 'n lekker boeretroos gevul met Afrikaner hartliefde. Bring jou mense, sit agteroor en smul iets lekkers van ons liplek lekker spyskaart. Van die legendarische Jan Bali tot die gewilde Kito Omelet. Waar's ons in Hartbeespoort, Skotstraat 105, I.I.'s Koffiehuis, waar jy koffie drink in jou taal tussen jou mense. I.I.'s, elke sluk en byt behaaglik.
2: Thirsty for something refreshing? Look no further than Manzi Water. With over 100 outlets across South Africa, Manzi Water offers a wide range of beverages and affordable eco-friendly water refill solutions, bringing safe, clean drinking water to more communities. Visit us today and discover the refreshing taste of Manzi water that you and your family can rely on every day. Find your nearest outlet at manzi.co.za. Manzi water, water giving life.
3: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Hartiesfm.com.

As the police met Roxanne from New York, New York, van Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Yes, my heart is FM, Shania Twain, het ek veel volgende, Life's About to Get Good, the Sugar Babes met Push the Button, and the Vamps, na die advertenties, Oh Cecilia.

You got to know. Van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ouwe ken die ene. I'm going to be 500 miles, the proclaimers for Antonita Tikrin. Made a good tradition. Ek hou nogal van die ene van haar. Baie lekker liedjie. En ek hou baie van hierdie volgende een ook, uit die 80's natuurlijk, waar al die goeie muziek vandaan kom. Radio Romance, onthou jy om? Baie goeie muziek. Daarna Smokey Don't Play Your Rock and Roll in The Commodores. Three times a lady. Prachtige muziek.
1: From
0: by
1: who?
0: Hearty Zip him.
1: Just say from the one who loves you, baby.

Lekker ou liedjie daar die 70's en dit is The New Seekers, Never Ending Love Song, Song of Love. Jy is by Harties FM, dis so amperkies 20 voor 9. Luke Bryan met Noggin Boots, so bietjie tyd vir country. En dan Lone Star, What About Now, en Maurice Gibb, Hold Her In Your Hand. Nou, Maurice Gibb, kom ons speel om eerste. Ek gaan om eerste op jou speel. Dis een baie mooi liedjie hierdie. Maurice Gibb is natuurlijk een van die Gibb broers, wat deel gemaakt het van Bee Gees. En hierdie is een van sy solo liedjies. Hold Her In Your Hand, Maurice Gibb. Dan Luke Bryan, Knockin' Boots, en Lone Star, What About Now. Geniet hom.

Dit was Get It Right van Joe Fagan hier by Hartie 7. Ray Dillon is volgende met Cleopatra, daarna Phil Collins, Another Day in Paradise, ooh, classic, en Christopher Cross, Arthur's Theme, net na hom. Geniet die muziek.

Onthou jy die film Arthur? Ja, dit is nou wat hy snit vandaan kom ook. Christopher Cross, Arthur's theme. Ek kan nie onthou, was dit een reeks of was dit een film nie? Dink amper het was een reeks gewees. Hoor het ook al sê, dit, nou weet jy waar kom nou liedjie vandaan. Arthur's theme, Christopher Cross, voor om Phil Collins, Another Day in Paradise. Nog so twee kies voor ons aandoordenking en afsluiting vir vanavond, Huey Lewis and the News, Power of Love, en Chris Rea met Blue Cafe.